0: Het was niet die klagende minnaar, niet die klagende minnares. Ach, mijn Julia, zo slok ze. Ja, Ismael Reklip in zijn neus, Keep the Dream 2024. Let's warm it up a bit. Wie kan mij misschien zeggen die naam van die moppie, die zingen in die koor? Let us, let's warm it up a bit. Go for it, say.
1: Daar komt die Hanumi draai. Hij is aangetrekt met een volle gitaar. Die hinder staan die kikker op een hoek. Die haar met zijn zwart met zoen. Die haar gaat uit met mekaar.

That was Jaden Adonis en die generaalse dochter. Ek wonder wat die liedjes sing, locals hierdie jaar. Sjoe, mense, die liedjes wat hier roon gaan, die ding gaan ruk. Said, I'm gonna get you tickets for section 2. You can get R1,000 for that 2 tickets. That's how great the demand is. No more. Ja, mense, ach, maar ek kan nie glo niemand wil die prijs weer nie. Jo, it's not Roosdien Dramat. And while it's, no, it's not. Wat sê, Ishak Adams, Evangelistag, Suleiman Adams. Not, nie mense. Ek het julle vandaan, Narit my liefste, Narit Pietersen het my message gedeleet vandaan. Wie anders nog? maar vir dit one. Kade Abrams en Ahmadias, en I thank you. Nee, meneer, zij thank me niet. Tofik Elmi, daar is niks voor jou nie. Zij is ver weg. Waar is ons nou? Wie anders nog? Toi Rijklief. Okay, he's just got, let's just read this quickly. So, Village presents a denim, diamond, sparkle, disco and karaoke night. Let us look, because it didn't go to the mark. There we go. This will be at St. Mark's Hall in corner of Bamford Avenue and Church Street, 7:30 till late, also on the 12th of September. Entrance is only 70 rand. Was it now? Disco vibes, karaoke fun, great music, sparkle all night, good people, great times. The chat GPT is bizarre. So, but it's just 12th of September, a denim and diamonds, sparkle, disco and karaoke night, 70 rand only. And contact person is Tahir Raycliffe, 078-083-3553, 078-083-3553. Right, kijk, as ons miskien die rechte antwoord gekry het. Dat sê, Asje Karelse, amper, maar nog nie. Waar is ons nog? So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my geliefste broer Nazim, slamat my Allah. Mag Allah jou vergun nog baie jare met ons en die, met die beste van gezondheid, inshallah, amen. En het kom van jou broer, Abdul Karim Nati Holt. MashaAllah, Abdul Karim, good to hear from you. And I'm glad that you're listening. Het was ook al een lekker liedje om voor Nati te speel. Pas bij Nati. Sadia sê, wees jy wacht lustig, Marwan Coronations. Nee, Sadia, sy is weer weg. Salam te Nazim, baie slamat voor jou birthday. May Allah grant you health, inshallah, safe home. And that comes from Amina. Anti Amina. Shukra, Anti Amina. Anti Amina, toek vir jou. Wat is allemaal Leo's? Ja, iemand wat hier sê, so Ihsan Jafta het my nou een naam gegee. Okay, die naam is goed, reg, ek sê, sy is dood reg, maar ons soek ons nou die naam van die kork. Ismail sê, ek wacht lustig, Ashraf Mohammed Continentals, no it's not. Okay, right mense, tyd is op, ons gaan hierdie 2 tickets oordra na volgende week toe. Ashraf Karis en ek gaan nie van Majid. Local Sinkwoord, no it's not. What will you do on Lawrence Ken Batanazima?

Young Westminster's second up section 2 on the 17th of October, Artscape 2026. Iemand stee, hy soek twee tickets vir section 2, kan daar live. Is anybody who's got, they must please just let me know and I will forward your contact number to him. Anybody, two tickets available for section 2, kan daar vir die boete. Doodstil. Ah, kijk maar wat gebeurt. Er is nog bij tijd oor twee maanden. Amper twee maanden. Mensen, onze tijd is amper gelas. So, we're going to do this one very quickly. Zolang als dit boom zal bloeien, kaasje op Kadelse, 7de Laan.